Dat zou nog een smurfin zijn, dat wacht hoor. Maar je vindt hem helemaal doppels op.